0: Nieuwsfeerfabriek.
1: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: beleefde hit. OSR 920. 920.
1: Non-stop OSR. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphooi met deze enorme gift. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

De zon in de ochtend, die opkomt uit zee. De wind in de rug, het gevoel dat je leeft. Sprong in het duister, storm in je hoofd. Het licht door de wolken waarin je gelooft. En de wijsheid van stilte en de roem die vergaat. De macht van muziek en een stem die je raakt.

zo hard vechten. En je kan nog zo hard proberen. Van alles plannen in je leven. Van alles leren om te streven. Naar een droom die je graag wil leven. Zo hoog als je maar kan zweven. Maar als je water hebt gekregen in plaats van lucht, is opeens niks meer vanzelfsprekend. En misschien kan ik het weten. Want ik heb vaak genoeg gevochten. Geploeterd in de golf. Geoefend tot de morgen. En tot bloedens toe de storm bedwongen. En op het strand weer teruggesmeed. Op de plek waar ik ooit begon. 10 illusies arm, maar 1 wijsheid rijk. En opeens verschijnt de zon.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. En de brommobiel raakte flink beschadigd. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische

0: Droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in twee golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot en met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphooi met deze enorme gift. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Non-stop nacht.
1: Ben je blij?

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies €5.000, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphooi met deze enorme gift. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel en dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien.

0: Ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achteruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een ID van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: was dit uit eind jaren 80 van Paula Abdul. Je hoorde Straight Up aan het begin van een nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OZR 920. Het is zaterdagmorgen, de 22e augustus alweer. We gaan door met lekkere muziek van heel lang geleden. Hier is Ready for the World met Oh Sheila.
1: Like I always say, it's good for the geese. It's always good for

Nieuwe muziek uit de speakers van OZR 920. Topic X samen met de Becky G. Het heet allemaal Sorry Papi. OZR 920. Met muziek van een groep die maar één hit scoorde in Nederland. De gebroeders Hansen. Hier is Mbop.

Een van die leuke hits uit de jaren 80, deze van The Jam, A Tone Cold Malice hoorde je. OZR 920, met muziek uit de eind jaren 60. Hier is de eerste grote hit van de George Baker Selection, The Little Green Bag.

een hele grote disco-hit, heel wat jaar terug alweer. Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Even op de rustige tour met Davina Michelle. Better Now.

Ja, ik vind het persoonlijk de allermooiste plaat die Direct gemaakt heeft. Van een tijdje terug weer hoorde je Soldier On. Even wat gas erop op deze zaterdagmorgen. Liquido, Narcotic.

Een lekkere gouden ouwe uit de jaren 60, deze van Chris Andrews, To Whom It Concerns. Onderweg Gauthier, zijn eenmalige hit hier in Nederland met Somebody That I Used To Know. Maar eerst gaan we heel ver afzakken. We gaan naar Australië, doen met Men At Work. Hier is Who Can It Be Now?

Mooie muziek uit de speakers van OZR 920 op deze zaterdagmorgen. Die Alan Parsecs Project hoorde je met Old and Wise aan het einde van deel 1 van de weekendstart. Zodra ik dan 9 uur ben ik bij je terug met nog veel meer lekker muziek. Tot die tijd, Marco Borsato, de bestemming.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen.

0: De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kyiv-Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphoi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphoi met deze enorme gift. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nasserstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. En de brommobiel raakte flink beschadigd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Weekendstart. Tony Bouw.

was een Zweeds duo. Ze hadden in de jaren 90 een hele grote hit met het nummer Club Hopping. Ze noemden zich Rob en Rez. Daarvoor nog uit de jaren 70 de Golden Earring met Buddy Joe. Welkom, dit is deel 2 van de Weekendstart.

De dames van Old Saints scoorden vooral hits in de jaren 90 en in de begin jaren zero's. Old Saints had het over I Know Where It's At, zo heette die. We gaan heel ver terug in tijd, terug naar de jaren 70 met een zoetsappige versie van dit nummer Jambalaya on the Bayou. Hier zijn de Carpenters.

Het is de laatste jaren een beetje stil geworden rond deze singer-songwriter John Mayer. Dit was van een tijdje terug alweer The Last Train Home. En daarvoor nog Lynn Collins met haar uitvoering van Think About It. We gaan terug naar de jaren 70 met een eendagsvliegje van Johnny Wakelin. Hier is In Zaire.

Wakefield kwam uit Zweden en ze scoorde een paar leuke hits. Onder andere dit nummer kwam hoog in de hitparade. Het heette Think of You. Nieuw muziek nu hier op OZR 920. Martin Garrix samen met U2. Hier is Fireflies.

Het origineel kwam uit de begin jaren 70 van de Jackson 5, maar dit was de uitvoering van de Communards. Je hoorde Never Can Say Goodbye. Iets heel moois nu uit de speakers van OZR 920. Pink, Just Like a Pill.

0: since days.
1: Kippenvel muziek op deze zaterdagmorgen van Adele, Someone Like You en Creedence daarvoor met Looking Out My Back Door aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. Start naar het nieuws van 10 uur, collega Hans van Erp. Fijn weekend en graag tot volgende week. Dag!

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Rond deze tijd begint op landgoed Broonbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhanbaru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd.

0: De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphooi, die de lokale Kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphooi met deze enorme gift. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustagiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
3: Hans van Erp.

Strut Your Funky Stuff met Frantiek. Hey, goedemorgen. Dit is Goedemorgen Zaterdag. Van harte welkom. Dank aan Tony Bouw voor zijn mooie weekendstart. En ik ga lekker door tot aan 12 uur met Goedemorgen Zaterdag.

Laat dit toch weer een hele tijd geleden zijn dat ik deze plaat gehoord heb. Deze van Barry Blue, Dancing on a Saturday Night. Niet alleen dansen kun je natuurlijk, maar ook lekker klussen bijvoorbeeld. Of gezellig uitgaan op een zaterdag. Of luisteren naar de radio.

dansbaar nummer van een mooie band hier, afkomstig uit Nederland. Deluxe was dat. Wanneer was dat eigenlijk zo'n beetje? Dat moet ik eens even uitzoeken, zeg. Want dat is echt wel de moeite waard, zeg. Don't Talk Innocence was dit. Ik weet wel dat het maar een paar weken in de top 40 gestaan heeft. Dus dat hou je nog even van me te goed. We gaan zo dadelijk naar de jaren 60 luisteren met Tremolos en My Little Lady. En eerst even deze van UB40. If It Happens.

Close That Too, de Dropkick Murphys. Als je dit bandje kent, dan weet je ook wel dat de bassist van deze band helemaal vol staat met tattoos. En daar is dit op gebaseerd allemaal, op dit tatoeages van deze kerel. Ik heb nog meer tattoos. Hier is Loreen. I don't wanna

Style Council en The Long Hot Summer. Ja, de zomer was voor deze week een klein beetje onderbroken wat betreft het mooie weer. Maar ja, er moest een keer wat water bijgevuld worden natuurlijk. Maar de komende dagen wordt het dan weer een beetje zomers met wellicht temperatuur richting de 30 graden. We hadden nog Jimmy Neal met Ain't No Doubt en dit is Candlewick Green.

vandaag de jongens die ook echt als vrienden zijn. BZB. Afkomstig uit de regio. En binnenkort dan zullen ze wel weer met dit liedje in vogel staan. Tijdens het Festiland gebeuren. Dat mooie festival, hè?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies €5.000, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphooi met deze enorme gift. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarden aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel en dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achteruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd.

0: In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.

plaat is dit toch, hè? Time Maker van Led Zeppelin, afkomstig van het mooie album House of the Holy uit 1973. En daar staat dan ook Over the Hills and Far Away op. En morgen dan gaan we vinyl draaien. Dan denk ik dat ik dit album met dat nummer nog eens een keertje op de draaitafels ga leggen. Ja, afgesproken. Dat gaan we morgen doen. Heerlijk is dit. Led Zeppelin dus aan het begin van het laatste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag. Van harte welkom. Nog aan 12 uur heb ik leuke muziek voor je. Met deze bijvoorbeeld Bon Jovi, In These Arms. You

Het klinkt zo lekker, zo leuk, hè? Silk City, met Ellie Goulding was dit. New Love en daarvoor Christiane Milian. When You Look At Me. Nou, dat kan niet, want ik ben op de radio en dan kun je me alleen maar horen en niet zien. En je kunt ook horen die Bruce Springsteen met zijn mooie Glory Day.

dit was een disco-klassieker uit 77. Ik weet het nog goed. Het was een dubbele A-kant, hè. We konden ze beide kanten draaien. Maar dit was I Found Love van Love and Kisses.

Nummertje weet ik niet, maar ze had zoveel hits al. En dit was een leuke ervan, Dress You Up met Madonna. Dit is meteen een heerlijke plaats. Hier ga ik eens even lekker van genieten. Blind Joe.

Dit was wel een heel bijzondere plaats voor Christy McVie van Fleetwood Mac. Zij schreef dit nummer, zij speelde uiteraard de piano en ze mocht het ook helemaal in haar eentje zingen en helemaal brengen. Schitterend nummer, Songbird was dit. En daarvoor If I Hadn't Been For Love van Blind Joe. Here's Warren G. met Nate Dogg, Regulate.

dit is een leuke plaat met een mooi verhaal. The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix. Dat nummer dat was geïnspireerd door zijn toenmalige vriendin. Hij had ruzie met haar gekregen over haar kookkunsten. En ze werd erg boos en begon toen met potten en pannen te gooien. En stormde uiteindelijk het huis uit om een dag of wat bij een vriendinnetje te logeren. En toen ze eenmaal terugkwam, had ze Jimi Hendrix The Wind Cries Mary voor haar geschreven. Zo, tot dusver. Goedemorgen zaterdag. Morgen hebben we iets na 10 uur. Goedemorgen zondag. Graag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij.

0: kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphooi, die de lokale kindervakantieweek in Beekendonk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphooi met deze enorme gift. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemerbakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Ja.

0: dit is leuk. Het was een echte one-hit wonder, want ja, verder dan dit kwamen ze eigenlijk niet. Maar dit was wel leuk. De Bluebells en Young at Heart.
1: Paul van Beek.
0: Die je graag meeneemt tot een uur of twee vanmiddag tijdens de lekkerste lunch. De lunch van OSR 920 met ABBA. Wat hebben die een hits gehad? En het is eigenlijk altijd raken. Wat je ook draait, het is altijd goed. In dit geval Fernando. Can you hear?

lekker zeg. De muziek die je hoort op OSR 920 is in dit geval van Alan Clark, Lovers Everywhere. Beetje ondergewaardeerde zanger, want hij is toch wel echt een van de betere van Nederland. En die waardering heeft hij eigenlijk nooit helemaal gehad, toch? 2208 2026 op Dan Kalender. Check het allemaal. Zometeen de Partridge Family. En muziek uit de dansfilm Fruit Loops van Kenny Loggins. Nu, The King of Pop, Black or White.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: OSR in de middag.

Er was een film met hetzelfde titel. Kenny Loggins, Footloose Boys er, 920, want jij hoort bij ons. Wat goed dat je erbij bent. Wat fijn dat ik je aan de hand mag nemen tot een uur of twee vanmiddag. Ach, Tabitha met Pascal Jacobsen, die van Bluff. Blijf nog even hier.

Lady of the Morning, Marvin Wells en Farrar. Op OSR 920, want jij hoort bij ons wat een hits. Vind je het leuk op zaterdagmiddag lekker luisteren naar de radio? Het was wel wennen deze week, hè? Na wekenlang alleen maar zon, zomer en alles wat erbij hoorde. Een hele week lang alleen maar regen en een beetje van die sombere dagen. Maar ik snap het ook wel, want stel je moest net weer gaan werken na 3 weken vakantie. Dan voelde dat een beetje extra somber, toch? Live and all van Lost Frequency. Straks, ik heb de Dire Straits al klaarstaan, met andere woorden. Het is een hele mooie zaterdagmiddag.

0: Love Frequencies, de Belg, Live It All. Op OSR 920. Jij hoort bij ons, vind je alles leuk van ons? Dan check je onze website www.osr920.nl. Ik heb zometeen Beyoncé. En ik heb nu Mark Knopfler en de zijne. De Dire Straits op OSR 920. Met het mooie The Man's Too Strong.
1: I'm just an aging drummer boy. And in the wars I used to play. And I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal. And I'm fading away. Father, please hear my call.

zijn de hits voor deze 22e van augustus. Een nieuwe maand dient zich alweer bijna aan. We hebben nog wat kermis hier in de buurt. Vind ik ook altijd gezellig. Markeert er ook alweer een leuke maand. En ach, voor je het weet kun je weer naar de kerstmarkt. Dat is ook leuk. Brain Damage Eclipse. Is on the grass. The lunatic is on the grass.

Damage Eclipse. Pink Floyd op OSR 920, want jij hoort echt inderdaad bij ons. En je maakt het mee, je beleeft het de hele dag lang. Nielsen heb ik nog op de valreep en toen hij nog fris en fruitig was.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de

0: staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustagiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ze mocht ook voor de tweede film van Amsterdam de muziek maken. Dat is geen hit gebleken. Lois Lane uit die tijd. Ja, lekker zeg. Het is 1 uur geweest. Smakelijke lunch.
1: Paul van Beek.
0: Broodje OSR. Normaal gesproken met Leo van der Boom. Op zaterdag mag ik de 100 euro's waarnemen. Want Leo is dan altijd druk met allerlei andere dingen. Ja, je kent hem. Oké. Okay. Plastic Bertrand. Straks Bruno Mars komt eraan. En dit is een oudje.

Plastic Bertrand. Ah, dat was een hit in die tijd, hè? Leuk om dit liedje terug te horen. Was het nou punk of hoe zat dat ook alweer? Saplan, Pourmoi. Dat is de lekkerste lunch van je werkweek. Maar het is op zaterdag niet officieel werkweek. Hoewel, misschien word je thuis al aan de klus gezet. Dan heb je thuis drukker dan dat je dat op je werk hebt. Zou zomaar kunnen. Straks de Queen of Soul. Gloria Estefan komt nog voorbij. En eerst hoor je Risk It All van Bruno.

Don't Wanna Lose You. Gloria Estefan. Op OSR 920. Mooie. Dame die ooit een groot hit had met Dr. Beat en daarna eigenlijk alleen maar hits scoorde. Dat is een hele lange tijd heel goed met haar gegaan. Goedemiddag, het is zaterdagmiddag. De dag voor de boodschappen, autowassen en Supremes.

0: Er gingen in die tijd geruchten dat ze elkaar ook een liefde gevonden hadden. Dat is achteraf ook weer niet zo gebleken. Robbie Williams en Nicole Kidman hoorde je met Something Fugt. En daarvoor Supremes, I Hear a Symphony. Dit is OSR 910. Jij hoort bij ons, Imagine Dragons.
1: Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

Olivia Rodrigo en Driver's License. Altijd makkelijk om het te hebben. En ook om het te houden, hè. Want tegenwoordig hoor je zo vaak dat mensen allerlei ongelukken begaan in het verkeer. En dan hun rijbewijs kwijtraken. Lijkt me echt een drama. Ga je nog leuke dingen doen vandaag? Of neem je de radio gewoon mee? Dat is ook een goed idee. Wilson Phillips.

Cause I gotta have faith. George Michael, die eigenlijk toen voor de eerste keer solo ging. En dat was midden in de roos, hoor. Er zat ook een hele goede clip bij trouwens. Faith op OSR 920.

Gavin James, de Oesang, Nervous. Ah, ze zeggen wel eens mooi, mooi en mooist. En superlatieve schieten tekort. Schudde maar in mijn pet, maar het zit wel zo'n beetje in elkaar. Dit was hem wat mij betreft de lekkerste lunch van je werkweek. Op zaterdag, werkweek, ja ja. Ik zei het al, volgens mij heb je het al vaak drukker dan op je werk, toch? Ik heb er nog eentje voor je op de valreep. Eagle Eye Cherry, dit is Safe Tonight.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aan één gesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiephooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiephooi met deze enorme gift. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. En de brommobiel raakte flink beschadigd. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid.

0: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

ze scoorde toch leuke hits en ze kon ook nog leuk acteren. Ze zat ook zelfs nog eens een keer in een James Bond film, deze dame. La Vie en Rose. Ze had altijd zo'n strenge blik in haar ogen. Dat ik denk van, oh, dan moet je geen ruzie mee krijgen met deze Grace Jones. Je hoorde er bij OSR 920. Het is zaterdagmiddag. Het is 22 augustus 2026. Max heeft net de sprintrace gereden. Ja, hij is gewoon geëindigd waar hij ook begonnen is. Dus ja, niks achteruit, niks vooruit.

heet ook Johnny, hè? John Lighten en Johnny Remember Me. Later nog eens door een andere Johnny in het Nederlands gedaan. Johnny Spencer toen de tijd. Ja, die heeft hem ook gedaan. Het is OSR op de zaterdagmiddag. En Douwe Bob heeft een nieuwe single. En die heet With You. Altijd gezellig.

altijd lekker als Billy Joel op de radio is, want dan hoor je vrolijke klanken of je hoort een pianoman, hè? Ja, maar dit was Tell Her About It en daarvoor Douwe Bob. Zijn nieuwe single heet With You en zometeen heb ik nog voor jou Angie Stone, Kate Bush en Nell Horan. Zijn zomaar een paar namen die voorbij gaan komen hier op de zaterdagmiddag. Wil je meer weten over OSR 920? Kijk je gewoon even op de website osr920.nl. Daar vind je het wel. En daar vind je ook de links naar ons

Niks is standaard, hè? Bij de muziek van Kate Bush. Het is altijd net even anders dan wat je van een andere artiest zou verwachten. Zij doet het op haar manier met die Army Dreamers op OZ 920. Wij gaan door met Nell Horan en Nice to Meet You. Hoi, goedemiddag.

Het is de Boulevard of Broken Dreams. Het is muziek van Green Day. Ik weet niet waar die boulevard ligt, maar ik was niet van plan om daar te gaan wandelen, denk ik. Nee, doen we niet. Hey, het is tijd voor koffie, dames en heren. Is het al tijd voor koffie? Ja, doe dat.

Het is een artiest waar ze tegenwoordig van zeggen, het wiebelt een beetje in de hitparade. Hè? Daar gaat ze weer omhoog, daar gaat ze weer naar beneden. En steeds meer mensen ontdekken het talent van deze Ella Langley en Choosing Texas. En daarvoor die Archies, lekkere gouden ouwe. Uit de tekenfilm was dat toen de tijd, hè? Sugar, sugar! En wij gaan op naar het nieuws van 3 uur. Dat doen we met Jigsaw. En die zingen Sky High!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak

0: middag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aan één gesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphoi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphoi met deze enorme gift. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
3: Peter Boer.

Captain Hollywood en zijn project. Captain Hollywood, die zat ooit bij 24/7, hè? Ja, en toen ging hij het in zijn eentje doen. Hij dacht, zonder Nens. Maar ja, volgens mij waren dat ook niet de allerbeste vrienden met elkaar. Ik heb daar wel eens wat over gehoord, ergens in de wandelgangen. Even kijken, 3 uur geweest en zometeen Louis Fonsi. Ja, leuk. En Five en Tommy Rowe en Lindsey Buckingham zijn zomaar een paar namen die voorbij gaan komen dit uur. Maar wat dacht je van de Stylistics? Die waren we ook nog niet vergeten. I can't give you any

Keep on moving. Gewoon blijven gaan. En als je blijft gaan en blijft bewegen, dan score je hits. Onder andere zoals deze heren van Five. Maar als je nou te lang met 45 toeren in het ronde blijft draaien, ja, dan word je er wel een beetje duizelig van. Tommy Rowe heeft er een singeltje over gemaakt. Ja, en die moest toch met 45 toeren draaien toen de tijd. Wat zeg je ervan?

dan moet je wel een heel goed ritmegevoel hebben, hè? Als je met je ogen dicht durft te dansen op dit ritme. Ja, dat is niet het makkelijkste ritme wat hij uitgekozen heeft, deze Ed Sheeran. En eens even kijken, daarvoor Lindsey Buckingham. Je kent hem ook nog als een van de leden van Fleetwood Mac. Dit keer eventjes solo met Trouble. En de volgende, oh, die is ook leuk. Al die leuke hitjes van de Beach Boys in één leuke medley. Oftewel de Beach Boys Gold. We

Rosa, Magnetic. Ja, er komt er nieuw aan. Ik heb hem al gehoord. Maar dit is de hit op dit moment in de Nederlandse hitparades. Daarvoor KLF en Justified and Ancient. Nou, ook de KLF, ik heb het er wel vaker over gehad. Maar als je hem nog niet gezien hebt, ga hem bekijken. De documentaire Who Killed the KLF.

Dying in the Arms of Mary. Die Mary die moet toch pas sterk adem hebben, hè? Om die mannen er toch maar even goed in vast te kunnen houden. Sutherland Brothers and Quiver. En daarvoor Kylie Minogue en Love at First Sight. Ja, ja, ja, dat kan wel zo zijn. Maar als ik een tweede keer voorbij loop, is het misschien wel weer over. Dus ja, je weet het maar nooit. Zometeen het verhaal over Atlantis door Donovan. En voordat het zover is, hebben we de Kings of Leon voor je op het lijstje staan. Die hoor je nu met Radioactive.

Het was het verhaal over Atlantis, het verborgen stadje onder zoveel lagen water, below the sea. Hey, en zometeen Leo op de radio en die gaat ook even lekker 2 uur lang de middag door. Ik wens je veel plezier met hem en ik ben er maandag weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Het dodelijke slachtoffer van de aanval

0: kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achteruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies €5.000, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphooi met deze enorme gift. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
5: Leo de Blanc.

OSR 920 met OSR in de middag. Dank aan Peter Boer voor het afgelopen twee uur. Je hoorde zojuist Steve Winwood met Higher Love. En Steve Winwood, dat was de voormalig zanger van de Spencer Davis Group Blind Faith and Traffic. Het is vandaag 22 augustus en 1864 werd in Zwitserland het Rode Kruis opgericht door Henry Dunant. Vandaag ook jarig Tori Amos, ze wordt 63 jaar en daarom draaien we Cornflake Girl, een hit van haar uit 1994.

Een eendagsvliegje uit 1984 van de Flying Pickets, Only You. Daarvoor uit de film Grease, John Travolta samen met Olivia Newton-John en Summer Nights. En we starten met Tori Amos en Cornflake Girl. Verder met de Rembrandts, Just the Way It Is Baby. OSR 920, tot 6 uur ben ik bij je met lekkere muziek met OSR in de middag.

origineel is het van Bob Dylan. Die schreef het, die zong het. Maar de Hollies die deden het in 1969 dunnetjes over. Of eigenlijk misschien wel dikkertjes over. Want het werd een enorm heet Blowing in the Wind, zo heette het. Daarvoor Grandmaster Flash en The Furious Five en The Message. We starten met de Rembrandts en Just the Way It Is Baby. Dit is U2 en Stuck in a Moment.

OSR 920 met OSR in de middag. Je hoorde twee Nederlandse producties achter elkaar. Zojuist Raccoon, de echte vent. En daarvoor Ilse de Lange en Beautiful Distraction. We starten met U2 en Stuck in a Moment. Lekkere muziek is dit van Shania Twain. De VT.

jaren 80 hadden ze grote successen. Tussen 80 en 87 zo'n beetje. Straight Ahead hoorde je van Kool & The Gang uit 1984. En daarvoor Shania Twain en That Don't Impress Me Too Much. Tot het nieuws van 5 uur zijn dit de Beatles. Op la di, op la da. En daarna nog The Sweet met Funny Funny. Tot straks.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire

0: kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een ID van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
1: Leo de Blanc.

Zweedse zangeres Nene Cherry uit 1988 met Buffalo Stance. Tot 6 uur nog, het laatste uur OSR in de middag bij OSR 920. Dit is All For One and I Swear.

Een gigantische hit hadden ze ermee in 1977. De formatie Mink DeVille met zanger Willie DeVille. Spanish Troll. Daarvoor Coldplay, Lovers in Japan. En we starten met All for One and I Swear. Vanavond is er vanaf 8:30 in het MFA de Snoek in Lid. Een optreden van de Back on Track Tribute to Joe Cocker. Mocht je vanavond niet kunnen, toegang is trouwens gratis, dan kun je altijd morgenmiddag nog naar de afzakkerij in Veghel, want daar treden ze op tussen 3 en 5 uur. Back on Track speelt prachtige nummers uit de jaren 60 en ze hebben een speciaal tribute to Joe Cocker met een mooi optreden van Peter de Greef. Dit is Joe Cocker en With a Little Help for My Friends. What?

De Beatles deden het gratis en gepolijst en Joe Cocker deed het rauw. With a little help from my friends. Daarna Tight Fit, origineel van de Tokens. The Lion Sleeps Tonight en zojuist Sherbet en How's That. Dit is Rihanna en Unfaithful. OSR 920 met OSR in de middag tot 6 uur. Story.

Lekkere vrolijke muziek van Katy Perry uit 2011, Last Friday Night. Daarvoor het prachtige nummer van Supertramp, Take the Long Way Home. En we starten met Rihanna en Unfaithful. Dit is Linda Ronstadt uit 1977, It's So Easy, oud nummer van Buddy Holly en The Crickets.

man die meer hits had in de hitparade dan de Beatles. Je hoorde Cliff Richard met de hit uit 1967, The Day I Met Marie. Daarvoor Metallica en Enter Sandman. En we starten met Linda Ronstadt en It's So Easy. Tot het nieuws van 6 uur is dit Sugar Al Formichare en X-Culpa DC. Gevolgd door de New Seekers en Backsteel or Borrow. Bedankt voor het luisteren en tot morgenavond hier op OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona viel er plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achteruit in plaats van de vooruit.

0: De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.
3: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha. Come sing.

Nou, dat is een hele geruststelling en daar zijn we toch wel blij mee. I'm Still in Love with You van Sean Paul. Een hele goede avond. Welkom in de avond door op de zaterdagavond. Tot aan 8 uur, het beste uit 6 decennia's. En dat wij hebben ons gewend 24 uur per dag. We danken Leo de Blank voor het laatste gedeelte van OSR in de middag. Laten we eens beginnen met Bob Seger.

Oh, en een schotje erbij, ja. Die Entrance waren dat met zijn cover van de Bee Gees. En samen met de rapper Ricardo da Force. Hij zat vroeger bij KLF. Deden ze het nummer helemaal na in hun eigen stijl. We hadden daarvoor Gym Class Heroes featuring Adam Levine met The Stereo Hearts. Die zijn de Police op OSR 920. En het heet Roxanne.

prachtige nummer van de Rolling Stones in 1966. Under My Thumb van de Dua Lipa en de Levitating. En natuurlijk de Police met Roxanne. Overzeg 9-2-0 op de zaterdagavond met muziek van Molokko en Sing It Back.

Lenny Kravitz. We hebben hem het afgelopen jaar aan het werk kunnen zien tijdens het Bospopfestival. Als een van de headliners was hij daar genoteerd. En we draaiden vanavond het nummer The Chamber. We hadden daarvoor de Charlie Daniels Band met The Devil Went Down to Georgia. Op overzeg 9-2-0, tijd voor The Love Affair. De groep die wij zo goed kennen van het geweldige nummer The Everlasting Love. Maar ze hebben meer werk gemaakt in het verleden. Dit was ook een hit en het heet The Rainbow Valley. I'm hey.

Linkin Park van de LP 2009 Transformers Revenge of the Fallen. En het heette A New Divide en van de Love Affair met The Rainbow Valley. Zometeen de nieuwsberichten van 7 uur, maar eerst Patty Austin en James Ingram. Thank you.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visa

0: Staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Na het succes van vorig jaar organiseerde Peter van der Broek van de Oranjebar en vriendengroepen Bier en de Rest afgelopen vrijdag op het Oranjeplein in Mariehout een cornhole toernooi. Het evenement bestond uit een jeugdtoernooi en een volwassen toernooi. De deelname was helemaal gratis. Het plein was vanwege de banen afgesloten voor het verkeer. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. Een evenement ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Na het overweldigende succes in het jaar 2025 keert de theatervoorstelling De Melkboer in september terug in de regio Labeek. En dit keer strijkt men neer in de dorpen zelf. Op nadrukkelijk verzoek van de bewoners uit de regio trekt De Melkboer met een bijzondere dorpentour langs maar liefst 10 dorpen. Daar zullen ze lokale verhalen tot leven brengen in een unieke reizende theatervoorstelling. De Melkboer is veel meer dan alleen een voorstelling. Het is een herkenbaar verhaal over vroeger en nu, over kleine gebaren, omzien naar elkaar en de kracht van de gemeenschap. Thema's die juist in de dorpen nog altijd voelbaar zijn. Voor veel scholieren en leerkrachten begint de komende week het nieuwe schooljaar. Dat betekent weer de dagelijkse routine en vooral meer drukte op de weg. Met name in de vroege ochtend en aan het einde van de middag zal men weer veel fietsende scholieren zien. Een goed moment om extra alert te zijn in het verkeer. Dit nieuwe schooljaar biedt een uitstekende gelegenheid om wat vaker de fiets te pakken voor de schoolgaande jeugd. Fris lucht, beweging en goed voor het milieu. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
3: Martin Huibers.
6: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: crazy about you, babe.
1: Een kwik artikeltje uit 1948 van Buddy Johnson en His Orchestra. Later opnieuw gedaan. Wat jazzy klanken van Lou Rawls en Diana Reeves. Het heerlijke samenspel in de Fine Brown Frame. Welkom terug in het laatste uur de avond door op de zaterdagavond. Met natuurlijk ook tijd voor Nederlandstalige muziek. Hier is Cadans en de intimiteit.
2: Je

I'm not ready, my body isn't ready. Spiksplinter, nieuwe muziek van Somber en zijn laatste nieuwe single. Daarvoor hadden we Kayak met The Ruler's Queen. En hier zijn Brian Adams met Melanie.

0: Chinook en Three Days in a Row. En ze is bezig met een nieuw album. Maar wil ze in de toekomst nog meer muziek gaan maken, dan wil ze via crowdfunding geld ophalen om in elk geval een nieuwe plaat te kunnen bekostigen. Want het is een beetje duur volgens haar. Want ervoor Bryan Adams en Melody C en When You're Gone. En die zijn de Teskey Brothers, The Oceans of Emotions.
1: When I've

origineel van Jimmy Cliff. En die had er in de tijd een reggae-uitvoering mee. Dit was de Boss Bruce Springsteen. Live nog wel met zijn A-Street Band. En het heette Trapped. En de Searchers hadden we ervoor met Sweets for My Sweet. De dames Maywoods en Give Me Back My Love.

0: OSR 920.
1: Precies wat je nodig hebt.
0: Volwassen hits zonder playlist. Heerlijk de avond door op OSR 920.

En zo hadden we achtereenvolgens Aaltje en Doetje de Vries, oftewel Alice May en Kevin Woods, beter bekend als het duo met de twee zusjes Maywood en Give Me Back My Love. En we hadden Bob Marley en de Wailers met de Redemption Song en verstaanbare muziek ook van Guus Meeuwis en de Armen Open. En daarover gesproken, nog zoiets verstaanbaars. Hier is Henk Persbroek, Waar ze loopt te wandelen.

Henk Westbroek zo'n beetje een duizendpoot, want hij deed alles, hij heeft alles gedaan. Het was een politicus, een horecaman, een DJ en natuurlijk kennen wij het beste als zanger. Destijds bij het Goede Doel, maar dit deed hij solo, waar ze loopt te wandelen. En dit was de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur, dan zit hier een machinist Ben van Riel met de muziektrein. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En graag tot maandag, want dan zijn we er weer met OSR in de middag. Tot slot, Brandon Flowers.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemond Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdag 29 augustus om 8:30 brengt het Goede Doel de legendarische hits van Henk Westbroek en Henk Temming tot leven. In het Openluchttheater in Mariahout beleeft u een energieke liveshow vol herkenning, humor en nostalgie. Meezingers zoals België, Vriendschap en Nooduitgang blazen de jaren 80 nieuw leven in. Alsof de band nooit is weg geweest. Ook is Lars, een singer-songwriter uit Lieshout, een naam om te onthouden. Lars deelde het podium met onder andere Gerard Joling en Miss Montreal. In 2025 maakte hij indruk met zijn deelname aan Talent en Plucht. Een veelbelovend talent dat je live moet beleven. De toekomst van melkveehouder John de Looyer in Milhees is hoogst onzeker.

0: opgeven. Voor veel scholieren en leerkrachten begint de komende week het nieuwe schooljaar. Dat betekent weer de dagelijkse routine en vooral meer drukte op de weg. Met name in de vroege ochtend en aan het einde van de middag zal maar weer veel fietsende scholieren zien. Een goed moment om extra alert te zijn in het verkeer. Dit nieuwe schooljaar biedt een uitstekende gelegenheid om wat vaker de fiets te pakken voor de schoolgaande jeugd. Fris lucht, beweging en goed voor het milieu. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

Ja, ik had er nog nooit van gehoord van hem. Sven Seleers en Somebody New uit Zuid-Afrika. Althans, daar kwam hij vandaan. En op zijn 14e verhuis hij weer naar Almelo. Zou hij ook Almelo spreken? Ben benieuwd. OSR 920. We hadden ook nog Club at the End of the Streets met Elton John hier op de nummer 1. De muziek.

Kent u nog van I Save the Day? Dat was eigenlijk wel de grootste die ze gemaakt hebben. Roberto Giacchetti en de Scooters uit de jaren 80. En Arrivederci, Curtis Tigers. En I Wonder Why hier op OSR 920. De trein die dendert door tot 12 uur vanavond met straks tussen 10 en 12. Tom Holland. En hij heeft nog een jukeboxkraker die hij gaat draaien. En 12 inch. Dat doet ze rond 10:30. Ja. Lijstje van Coldplay. En als je dan moet zoeken is dat best wel moeilijk. Want die hebben zoveel mooie muziek gemaakt. Coldplay, In My Place. Hier op OSR.

We zijn van die iconen uit de jaren 60 en ach, dit blijft er zo eentje. Animals in the House of the Rising Sun. Love Unlimited, de begeleidingsband destijds van Barry White. De man met die hele lage stem. Dit was I'm So Glad to Be a Woman. Tot het nieuws, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Baken op Omroep Peelrand. Zaterdag 29 augustus om 8:30 brengt het Goede Doel de legendarische hits van Henk Westbroek en Henk Temming tot leven. In het Openluchttheater in Mariahout beleeft u een energieke liveshow vol herkenning, humor en nostalgie. Meezingers zoals België, Vriendschap en Nooduitgang blazen de jaren 80 nieuw leven in. Alsof de band nooit is weg geweest. Ook is Lars, een singer-songwriter uit Lieshout, een naam om te onthouden. Lars deelde het podium met onder andere Gerard Joling en Miss Montreal. In 2025 maakte hij indruk met zijn deelname aan Talent en Plucht. Een veelbelovend talent dat je live moet beleven. Na het overweldigende succes in het jaar 2025 keert theatervoorstelling De Melkboer in september terug in de regio Laabeek. En dit keer strijkt men neer in de dorpen zelf. Op nadrukkelijk verzoek van de bewoners uit de regio trekt De Melkboer met een bijzondere dorpentour langs maar liefst 10 dorpen. Daar zullen ze lokale verhalen tot leven brengen in een unieke, reizende theatervoorstelling. De Melkboer is veel meer dan alleen een voorstelling. Het is een herkenbaar verhaal over vroeger en nu, over kleine gebaren, omzien naar elkaar en de kracht van de gemeenschap. Thema's die juist in de dorpen nog altijd voelbaar zijn. De toekomst van melkveehouder John de Looyer in Milhees is hoogst onzeker. Zijn 50 hectare grote bedrijf ligt volledig in de bufferzone van Natura 2000 gebied De Bult. Strenge regelgeving rondom dierenaantallen, gewasbescherming en water dreigt zijn bedrijfsvoering te verlammen. Landbouwminister Van Essen moet de plannen voor deze overgangszones concreter maken, want nu is er sprake van stationair boeren. Daarbij komt dat in Noord-Brabant een vergunningstop innovatie en uitbreiding onmogelijk maakt. John, die met veel passie het bedrijf van zijn ouders overnam, wil niet opgeven. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Isaac Donald Everly en Philip Phil Everly, samen met Everly Brothers en He's a Bird Dog.
1: Ben van Rio.
0: We begonnen met, we begonnen mee. Ik ben het al kwijt. Even kijken. Oh ja, Free and It's All Right Now. Always Here 920, tweede gedeelte van de muziektrein. Station 9 laten we achter ons op naar station 10. Met Jim Capaldi. Tipper aan de plaat die destijds. I'll Keep Holding On.

1974, George McRae en Rock Your Baby. En we draaien ook ditmaal de albumversie van bijna 7 minuten lang. Hier op Power Zeggen 920. Dit is ooit gedaan door de Blues Brothers. Die hadden de film in de jaren 80. En hun versie was ook een groot succes. Maar dit is het origineel van de Spencer Davis Group.

0: Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: De muziektrein dendert door.

Against One Again and Again and Whatever You Want. Dit was wat minder bekende, maar wel leuk om te draaien. Status Quo en Accident Throne hier op OSR 920, jouw vriendje op de radio. Dit zat in de film van Schrek. Lips Incorporated. Forget.

Frankie said, I did it my way. Ja, inderdaad. Dit was Bon Jovi en It's My Life. Zo denk ik naar het nieuws. Tom Holland, hij neemt je mee tot station 12 uur in de muziektrein. Laatst voor mij, David Bowie. Rebel, rebel.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim €8500. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizza-bestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemot Baken op Omroep Peelrand. Na het overweldigende succes in het jaar 2025 keert de theatervoorstelling De Melkboer in september terug in de regio Labeek. En dit keer strijkt men neer in de dorpen zelf. Op nadrukkelijk verzoek van de bewoners uit de regio trekt De Melkboer met een bijzondere dorpentour langs maar liefst 10 dorpen. Daar zullen ze lokale verhalen tot leven brengen in een unieke reizende theatervoorstelling. De Melkboer is veel meer dan alleen een voorstelling. Het is een herkenbaar verhaal over vroeger en nu, over kleine gebaren, omzien naar elkaar en de kracht van de gemeenschap. Thema's die juist in de dorpen nog altijd voelbaar zijn. Voor veel scholieren en leerkrachten begint de komende week het nieuwe schooljaar. Dat betekent weer de dagelijkse routine en vooral meer drukte op de weg. Met name in de vroege ochtend en aan het einde van de middag zal men weer veel fietsende scholieren zien. Een goed moment om extra alert te zijn in het verkeer. Dit nieuwe schooljaar biedt een uitstekende gelegenheid om wat vaker de fiets te pakken voor de schoolgaande jeugd. Fris lucht, beweging en goed voor het milieu. Na het succes van vorig jaar organiseerde Peter van der Broek van de Oranjebar en vriendengroepen Bier en de Rest afgelopen vrijdag op het Oranjeplein in Mariehout een cornhole toernooi. Het evenement bestond uit een jeugdtoernooi en een volwassen toernooi. De deelname was helemaal gratis. Het plein was vanwege de banen afgesloten voor het verkeer. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. Een evenement ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemot Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe?
1: Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
1: Muziektrein.
5: Top

was lang geleden voor mij. Remembering the first time. Voor de eerste plaats op de radio 1978 met Robert Palmer. Dat had ik nooit meer vergeten. Het was Simply Red aan het begin van het derde uur van de muziektrein op deze zaterdagavond. Half elf gaan we dansen. Half twaalf gaat onze jukebox open. En daartussen uiteraard heel veel lekkere plaatjes als je het fan bent van OSR 920. De Cream komt eraan met White Room. Maar nu eerst deze van Earth, Wind & Fire. Got to get you into my life.

Where Have I Been Wrong? Waar ging het verkeerd? De Cats waren dat. En daarvoor hadden we Leo en Amoureux Solitaire. Ik ga eens even neuzen in mijn 12 vintjes die hier naast mij staan. Wat we zo meteen gaan draaien. Maar nu eerst nog Zombies, She's Not There. En hier zijn de Baseball

0: She's not there.
1: 1964, The Zombies, She's not there. We moesten 5 jaar wachten. Toen kwam die andere hit, namelijk The Time of the Season. Ik zei het al, beloofd is beloofd. We gingen neus in onze 12 inches. Wat hebben we hier naast me staan? Nou, ik heb er eentje gevonden van de band Rolls Royce. 5,5 minuut, geniet ervan. Is it love you're after?

het in 1968 waren de Kings met Deze. Daarvoor hadden wij Amie Vlappers en Give My Life. En we hadden weer even tijd om te gaan dansen. Onze spiegelbol stond aan. En de verlichting en de 12 inch draait op een mooie draaitafel. Namelijk Rose Wars is het Love Your Ever. Over draaitafels gesproken. Morgen is het zondag. En dan weet je als trouwe luisteraar dat het vanaf 10 uur tijd is voor vinyl. En ik mag morgenmiddag ook tussen 2 en 6 achter de plezant geven in het zondagmiddagcafé. Om wat leuke vinyltjes uit het archief te vissen. En dat doen we morgen dus. Zometeen, Extreme, Wholehearted, maar eerst Pointer Sisters en Automatic.

Band Extreme met Wholehearted brengt ons alweer aan het einde van dit uur van de muziektrein. We hebben er nog twee voor je klaarstaan. Connie Francis gaat ons mee terugnemen naar de beginjaren 60. Everybody, Somebody's Fool. En dit is Art Garfunkel met een van zijn eerste solo singles na het erin gaan van Simon & Garfunkel. I Shall Sing.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Na het succes van vorig jaar organiseerde Peter van der Broek van de Oranjebar en vriendengroepen Bier en de Rest afgelopen vrijdag op het Oranjeplein in Mariahout een cornhole toernooi. Het evenement bestond uit een jeugdtoernooi en een volwassen toernooi. De deelname was helemaal gratis. Het plein was vanwege de banen afgesloten voor het verkeer. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. Een evenement ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Zaterdag 29 augustus om 8:30 brengt het Goede Doel de legendarische hits van Henk Westbroek en Henk Temming tot leven. In het Openluchttheater in Mariahout beleeft u een energieke liveshow vol herkenning, humor en nostalgie. Meezingers zoals België, Vriendschap en Nooduitgang blazen de jaren 80 nieuw leven in. Alsof de band nooit is weg geweest. Ook is Lars, een singer-songwriter uit Lieshout, een naam om te onthouden. Lars deelde het podium met onder andere Gerard Joling en Miss Montreal. In 2025 maakte hij indruk met zijn deelname aan Talent een Plucht. Een veelbelovend talent dat je live moet beleven. Voor veel scholieren en leerkrachten begint de komende week het nieuwe schooljaar. Dat betekent weer de dagelijkse routine en vooral meer drukte op de weg. Met name in de vroege ochtend en aan het einde van de middag zal men weer veel fietsende scholieren zien. Een goed moment om extra alert te zijn in het verkeer. Dit nieuwe schooljaar biedt een uitstekende gelegenheid om wat vaker de fiets te pakken voor de schoolgaande jeugd. Fris lucht, beweging en goed voor het milieu. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
3: Muziektrein. Tom Holland.

0: beetje in het bad te spetteren. Ja, dat kan. Bobby Darin maakte er een liedje over lang geleden. Dan heet Splash Splash. En daarvoor hadden we Janet Jackson. En dit is Barry White.
1: One ticket, please. Lionel Richie, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: Skin a cat, you know.
1: Dat was even de focus van These Boots Are Made For Walking. Het was Nancy Sinatra. Ze kwam met onze jukebox op deze zaterdagavond. How Does That Grab You, Darling? En daarvoor hadden we...

was goed voor een aantal hits. Ik schreef bijvoorbeeld de Lido Shuffle. Was ook van deze man. Balls Kijk, jongen, met What Can I Say. Nou, niet al te veel, want je weet het. We hebben graag heel veel muziek, wou zeggen. Wat minder geklets, wat niet van toepassing is. Dit is wel leuk. Beatles uit de Double White Album.

Crosby, Springfield en For What It's Worth. En daarvoor hadden wij de Beatles. Ik zei dat het een Double White album, dat heette Back in the USSR. Verstaanbare muziek. Dit uur nog niet gedaan. Dat gaan we nu goed maken met Abdelmulk, Ren, Lenny Ren en zometeen de Monsoon Band en Ever So Lonely.

Weet je, van die muziek uit India, als je dat zo hoort met die instrumenten die hierbij gebruikt worden. De band heette Monsoon en Ever So Lonely. Die komen ergens uit het begin van de jaren 80. En we hadden ook nog Agdenne Munnik en Ren Lenny Ren. Wij gaan zo meteen naar het nieuws luisteren van 12 uur. Dan is het tijd voor non-stop muziek. Morgen om 8 uur Mark Peters. En vanaf 10 uur gaat onze vinylstudio weer draaien tot aan morgenavond 6 uur. Freddie Mercury komt er ook voorbij. Living on my own. En dit zijn de heren van Los Bravos en Black is Black. Wat mij betreft morgenmiddag graag tussen 2 en 6 in het Zondagmiddagcafé.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek. Boekeren en Gemot Baken op Omroep Peelrand. Na het overweldigende succes in het jaar 2025 keert theatervoorstelling De Melkboer in september terug in de regio Labeek. En dit keer strijkt men neer in de dorpen zelf. Op nadrukkelijk verzoek van de bewoners uit de regio trekt De Melkboer met een bijzondere dorpentour langs maar liefst 10 dorpen. Daar zullen ze lokale verhalen tot leven brengen in een unieke reizende theatervoorstelling. De Melkboer is veel meer dan alleen een voorstelling. Het is een herkenbaar verhaal over vroeger en nu, over kleine gebaren, omzien naar elkaar en de kracht van de gemeenschap. Thema's die juist in de dorpen nog altijd voelbaar zijn. Voor veel scholieren en leerkrachten begint de komende week het nieuwe schooljaar. Dat betekent weer de dagelijkse routine en vooral meer drukte op de weg. Met name in de vroege ochtend en aan het einde van de middag zal men weer veel fietsende scholieren zien. Een goed moment om extra alert te zijn in het verkeer. Dit nieuwe schooljaar biedt een uitstekende gelegenheid om wat vaker de fiets te pakken voor de schoolgaande jeugd. Fris lucht, beweging en goed voor het milieu. De toekomst van melkveehouder John de Looyer in Milhees is hoogst onzeker. Zijn 50 hectare grote bedrijf ligt volledig in de bufferzone van Natura 2000 gebied De Bult. Strenge regelgeving rondom dierenaantallen, gewasbescherming en water dreigt zijn bedrijfsvoering te verlammen. Landbouwminister Van Essen moet de plannen voor deze overgangszones concreter maken, want nu is er sprake van stationair boeren. Daarbij komt dat in Noord-Brabant een vergunningstop innovatie en uitbreiding onmogelijk maakt. John, die met veel passie het bedrijf van zijn ouders overnam, wil niet opgeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemot Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Non-stop OSR.
1: Non-stop OSR.
2: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemond Bakel op Omroep Peelrand. Voor veel scholieren en leerkrachten begint de komende week het nieuwe schooljaar. Dat betekent weer de dagelijkse routine en vooral meer drukte op de weg. Met name in de vroege ochtend en aan het einde van de middag zal men weer veel fietsende scholieren zien. Een goed moment om extra alert te zijn in het verkeer. Dit nieuwe schooljaar biedt een uitstekende gelegenheid om wat vaker de fiets te pakken voor de schoolgaande jeugd. Fris lucht, beweging en goed voor het milieu. Zaterdag 29 augustus om 20:30 brengt het Goede Doel de legendarische hits van Henk Westbroek en Henk Temming tot leven. In het Openluchttheater in Mariehout beleeft u een energieke liveshow vol herkenning, humor en nostalgie. Meezingers zoals België, Vriendschap en Nooduitgang blazen de jaren 80 nieuw leven in. Alsof de band nooit is weg geweest. Ook is Lars, een singer-songwriter uit Lieshout, een naam om te onthouden. Lars deelde het podium met onder andere Gerard Joling en Miss Montreal. In 2025 maakte hij indruk met zijn deelname aan Talent en Plucht. Een veelbelovend talent dat je live moet beleven. Na het succes van vorig jaar organiseerde Peter van der Broek van de Oranjebar en vriendengroepen Bier en de Rest afgelopen vrijdag op het Oranjeplein in Mariehout een cornhole toernooi. Het evenement bestond uit een jeugdtoernooi en een volwassen toernooi. De deelname was helemaal gratis. Het plein was vanwege de banen afgesloten voor het verkeer. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. Een evenement ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemond Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek. Boeken en Gemot Baken op Omroep Peelrand. Na het succes van vorig jaar organiseerde Peter van der Broek van de Oranjebar en vriendengroepen Bier en de Rest afgelopen vrijdag op het Oranjeplein in Mariehout een cornhole toernooi. Het evenement bestond uit een jeugdtoernooi en een volwassen toernooi. De deelname was helemaal gratis. Het plein was vanwege de banen afgesloten voor het verkeer. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. Een evenement ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Zaterdag 29 augustus om 8:30 brengt het Goede Doel de legendarische hits van Henk Westbroek en Henk Temming tot leven. In het Openluchttheater in Mariehout beleeft u een energieke liveshow vol herkenning, humor en nostalgie. Meezingers zoals België.